0: bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: jij. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, de

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Unity in Elmond on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmond on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoete

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie, gemeenten en netbeheerders nemen maatregelen om het netwerk slimmer uit te breiden. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het stroomnet aan kan. Daardoor ontstaan vooral tijdens piekmomenten knelpunten. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten capaciteit reserveren voor woningbouw. Vanaf 2027 worden nieuwe aansluitingen toegekend op basis van maatschappelijke prioriteit. Waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral kennis maken met de inwoners van Zoeterwoude. Dat zei zij na haar installatie. Volgens Breuer wil zij de gemeente vooral buiten het gemeentehuis leren kennen. Daarom roept zij inwoners, ondernemers en verenigingen op om haar uit te nodigen voor een bezoek. Tot 1 september combineert zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennis maken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. Weer eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Gaat een noordwestelijke wind, matig aan de kust vrij krachtig. In de regio wordt het ongeveer 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen in de regio. Het rijdt alleen eventjes langzaam op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
4: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in. Dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt. En dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
3: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
5: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
6: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
3: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Hoek van Holland heb je bij Nieuwekerk aan de IJssel nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie, gemeenten en netbeheerders nemen maatregelen om het netwerk slimmer uit te breiden. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het stroomnet aan kan. Daardoor ontstaan vooral tijdens piekmomenten knelpunten. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten capaciteit reserveren voor woningbouw. Vanaf 2027 worden nieuwe aansluitingen toegekend op basis van maatschappelijke prioriteit. Waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral kennis maken met de inwoners van Zoeterwoude. Dat zei zij na haar installatie. Volgens Breuer wil zij de gemeente vooral buiten het gemeentehuis leren kennen. Daarom roept zij inwoners, ondernemers en verenigingen op om haar uit te nodigen voor een bezoek. Tot 1 september combineert zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Gaat een noordwestelijke wind, matig aan de kust vrij krachtig. In de regio wordt het ongeveer 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte in onze regio. Op A20 naar Hoek van Holland heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En dat is de enige file in onze regio op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
3: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
2: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het eventjes langzaam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat is de enige file. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie, gemeenten en netbeheerders nemen maatregelen om het netwerk slimmer uit te breiden. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het stroomnet aan kan. Daardoor ontstaan vooral tijdens piekmomenten knelpunten. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten capaciteit reserveren voor woningbouw. Vanaf 2027 worden nieuwe aansluitingen toegekend op basis van maatschappelijke prioriteit. Waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral kennis maken met de inwoners van Zoeterwoude. Dat zei zij na haar installatie. Volgens Breuer wil zij de gemeente vooral buiten het gemeentehuis leren kennen. Daarom roept zij inwoners, ondernemers en verenigingen op om haar uit te nodigen voor een bezoek. Tot 1 september combineert zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennis maken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Met een noordwestelijke wind, matig aan de kust vrij krachtig. In de regio wordt het ongeveer 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
0: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Een hele goede morgen. Welkom, het is de koffieshow voor deze woensdag 22 juli. Ik ben Rudo, met nu Pascal Redeker en Badkamerkraam.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, je zingt ze mee!

0: René Vroeger en Welen en hoe de liefde gaat.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: En Pascal Redeker hoorde je nog met Badkamerkraan. En hij is erbij, deze Pascal Redeker, bij Unity NL on tour komende zaterdag in Voorschoten. Ja, de Voorschotense paardendagen komen er aankomend weekend weer aan met veel feesten in het dorp. En natuurlijk het planten van het kruis. Zaterdagochtend gaat burgemeester Nadine Stemerdink dat doen. En s'avonds dan is er dus groot feest in de voorstaat, onder andere met Unity NL on tour. Naast Pascal Redeker ook Vincent Mick Harre daar op het podium en Wendy van Hout die langskomt. Er komen iets van 20 artiesten. Wil je weten wie er allemaal komen? Check het vooral even op onze site unitynl.nl. Ik ben Rudo, ook vandaag weer bij je op deze woensdag met een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Zometeen meer over de renovatie van zwembad De Does in Leiden-Dorp. Verder hoor je Priscilla Ophoff, de straatmuzikant en eerst John Chacon. Dit is Manana.
3: Rudo!

0: Nick en Simon en Vallende Sterren en Priscilla Ophof en de straatmuzikant hier bij Unity NL. Misschien heb je er vroeger wel zwemles gehad of kwam je er wel eens om baantjes te trekken. Zwembad De Does in Leidendorp is dicht. Ja, en dat duurt nog wel even tot februari volgend jaar ongeveer. Het wordt daar helemaal gerenoveerd. En eerst afgebroken, dan weer opgebouwd. Na 2 weken geleden werd er nog gezwommen. Nu is het één grote kaalslag. De beelden, die kan je zien op onze site unitynl.nl en op centraalplus.nl. We kregen een rondleiding van de manager daar, van Lisa Dreef.
1: Welkom in de entree van Zwembad De Does, midden in de renovatie. Als je binnenkomt, zie je aan je linkerkant de plek waar je vroeger een bakje koffie haalde. En aan je rechterkant de receptiebalie waar je eerst de pas scande om naar binnen te gaan. Maar die is er niet meer. Na het scannen gingen we richting de kleedkamers. En hier bevonden zich de kleine hokjes. We zijn als Sportfonds ten eerste super blij dat de gemeente Leidendorp investeert in een zwembad voor Leidendorp, ook voor de komende tientallen jaren. En hoe gaan we dat realiseren is door middel van het vernieuwen van de machinekamer. Dat is eigenlijk het belangrijkste, zodat de machines achter het zwembad voorlopig weer mee kunnen.
2: Er worden hier 3 nieuwe filterinstallaties geplaatst, zodat we in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de huidige wet en regelgeving wat betreft zwembadwater. Een leuk weetje is ook nog dat het instructiebad en het wedstrijdbad gescheiden van elkaar gaan worden. Waardoor onze kleinste zwemmers iets warmer water kunnen krijgen.
1: Maar ook vernieuwing van de voorzijde wat zichtbaar is voor de klant. Dus denk aan de bar, de receptie, maar ook de kleedkabines. Alles wordt een stuk kindvriendelijker. Meer plek voor omkleden met kleine kinderen. We staan op de plek waar het peuterwadje was. Voorheen de enige faciliteit voor de allerjongsten, maar die breiden we straks uit. Want op de plek waar we hier staan komt straks een speelpark met een kleine glijbaan, wat speelelementen en sproeiers voor onze allerkleinste zwemmers. Het buitenbad, een bad die eigenlijk al niet veel meer open was, wordt ook niet meegenomen in het nieuwe ontwerp. De plek die nu een buitenbad is, wordt straks gebruikt voor onze nieuwe filterinstallatie, maar dus niet meer als uitzwembad. De renovatie is in principe een clustering van groot onderhoud wat benodigd was voor het zwembad. We hebben ervoor gezorgd dat we dat allemaal in 1 jaar kunnen doen, zodat we niet telkens in stukjes gesloten zijn. Dus het onderhoud dat we nu ook echt gaan doen is ook echt nodig voor het zwembad. Dus het is niet alleen cosmetisch, ook al ziet het er ook een stuk beter uit. Maar het is ook nodig om het zwembad open te kunnen houden. 2 weken geleden waren hier al volop zwemlessen en werd er gesport tijdens de aquasporten. Maar nu staan we in een leeg wedstrijdbad. Neem de tegels allemaal nog even in je op. Want die zijn er nu voor het laatst. Want binnenkort gaan ook die er allemaal uit. En staan we volgend jaar in een volledig vernieuwd wedstrijdbad.
3: We zijn nu 2 weken gestart. En ze zijn volle bak bezig met de sloop. Wat eigenlijk ook de planning was om deze gehele zomer te gaan slopen. Waarna we na de zomer weer gaan opbouwen. Dus voor nu loopt alles volgens planning.
0: Lisa Dreef, zij is van Sportfonds Leidendorp manager.

0: Danny van Inge en Sangria in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, Rudo hier met zometeen na het nieuws meer muziek. Sineke bijvoorbeeld, heel lekker ding. En ook Stef Eckel met een druppeltje geluk hoor je na het nieuws. Hier is Mark Wonning.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonning. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie, gemeenten en netbeheerders nemen maatregelen om het netwerk slimmer uit te breiden. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het stroomnet aan kan. Daardoor ontstaan vooral tijdens piekmomenten knelpunten. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten capaciteit reserveren voor woningbouw. Vanaf 2027 worden nieuwe aansluitingen toegekend op basis van maatschappelijke prioriteit. Waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral kennis maken met de inwoners van Zoeterwoude. Dat zei zij na haar installatie. Volgens Breuer wil zij de gemeente vooral buiten het gemeentehuis leren kennen. Daarom roept zij inwoners, ondernemers en verenigingen op om haar uit te nodigen voor een bezoek. Tot 1 september combineert zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Met een noordwestelijke wind, matig aan de kust vrij krachtig. In de regio wordt het ongeveer 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam heb je 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

De lekkerste muziek van eigen bodem hoor je hier. Dit is Unity NL. Goedemorgen, Sineke van Stad en hey, lekker ding. Overhelft geweest, wie zijn er jarig vandaag? Nou, Selena Gomez, ex van Justin Bieber. Tiener idool, zangeres en zelf ook actrice. 34 is ze geworden. Elise, de zangeres, Nederlandse zangeres. Onder andere van Automatic. Eigenlijk heet ze Elise van der Horst, is 44 geworden. En Kate Ryan van Desenchanté, ook onder andere jarig. Dirk Kuyt, de voetballer, ook jarig, 46 geworden vandaag. En het is ook de verjaardag van Edward van Kuilenborg. Hij is presentator, sportcommentator, voice-over en filmmaker. Hij is 59 geworden. Joke de Kruijf, Nederlandse musicalster, vandaag 61. En het is ook de verjaardag van Cornel Maas. Die kennen we dan weer van het Eurovisie Songfestival. Tenminste van het commentaar ervan. En Don Henley is ook jarig, van de Eagles onder andere. En Don Henley die is ook weer van The Boys of Summer. Hij is vandaag 79 geworden en dat waren ze de jarigen voor deze 22e juli. Dit is de koffieshow van Unity NL. Zometeen checken we nog even het weer, maar eerst Tino Martin.

Jong en Dom. Tino Martin hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen. Hoog tijd om eventjes te kijken naar het weer van vandaag. Ja, vandaag wat opklaringen, afgewisseld nog door wat wolken en ook een enkele bui. En er staat een noordwestenwind, die is matig en aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 20 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, komt er ook geregeld de zon en het wordt 21 graden. Vrijdag bewolking, later meer zon en het wordt dan 24 graden. Dit is de koffieshow van Unity NL met Jeffrey Kuipers, zometeen naar Raymond Hermans.

Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht worden je hier in de koffieshow van Unity NL. Aan het einde alweer. Morgenochtend ben ik er voor de donderdag editie. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. Dan ben ik er weer. Vanmiddag dan hoor je hier de middagshow met Elmar. Hij is weer bij je vanaf 5 uur. Ik wens je voor nu een hele fijne woensdag. Vergeet niet te kijken vanavond ook naar een nieuwe aflevering van de Straat Talkshow Rudo. Ik ben weer bij je even na 6 op televisie bij Centraal Plus.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoet

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het weer af en toe door. En het wordt dan 18 tot 24 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondialen wil dat het Rembrandtbeeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Kolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Kolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit, zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me. Hier hoor

0: Chinese Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondiale wil dat het Rembrandtbeeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Kolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Kolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor Terbrechtseplein heb je nu 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondialen wil dat het Rembrandtbeeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Kolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Kolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondialen wil dat het Rembrandtbeeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Kolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Kolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in onze regio op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden staat 7 kilometer met een klein kwartier vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Unity-NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity-NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Eigen Jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio. Beide op de A20. Als eerste van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in onze regio. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Hofvliet 3 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden staat 8 kilometer langsgebreidend en stilstaand verkeer. Vertraging ook 5 minuten. En tenslotte nog 5 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 7:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 7:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakte 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in onze regio. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Uitzondering is de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasvoerpolder en Den Hoorn staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk, Plaspoepolder, 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En het is druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom bij Gouda heb je ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio tijdens deze vakantieperiode. In ieder geval vanmiddag. Wel vertraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Voor Harmen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging wel een kleine 20 minuten nog. En het is druk op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. In Gouda voor in het industriegebied Gouwenstroom staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Einde van de middag en in de studio Mike Griek, de primeur van zijn nieuwe liedje die vrijdag uit gaat komen. En nu Rutger van Barneveld. Dit is Winnend Lot. Yeah.

0: gekend wat er momenteel gebeurt met Rutger van Barneveld. Hij scoort overal een dikke, dikke nummer 1 hit met dat liedje Ik heb de zon zien zakken in de zee. En dit is dan Winnend Lot, plaat van 2 jaar geleden. En die hoorde je aan het begin van de middagshow van Unity NL. Mike Griek is de gast uit Limburg. Mike, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, ik begreep dat jouw wekker vanmorgen echt extreem vroeg is afgegaan.
1: Ja, een uurtje of 4 ging die vanmorgen al af.
0: Is dat een beetje standaard of zeg
1: nee,
0: je...
1: Nee, gelukkig niet.
0: Oké. Ben je dan meer van de ochtend of van de avond?
1: Nee, ik ben wel een ochtendmens, maar 's morgens moet het meeste geld verdiend worden. Maar 4 uur vind ik ietsjes te...
0: Ja, je bent vandaag in België geweest, je hebt een promotourtje achter de rug. Ja, heb je in het complete land gezien.
1: Ik heb alles gezien, ja.
0: Hey, hoe is het verder met je?
1: Ja, goed. Lekker druk met alles, dus het is allemaal een stijgende lijn. Dus mij wil je niet klagen.
0: Zeggen we dan 2026 gaat tot nu toe de boeken in als een succesvol muzikaal jaar?
1: Jawel. Ja, eind 2025 ook al. Nou, 2026 wordt helemaal mijn jaar.
0: En waar komt dat door? Wat is er veranderd? Wat is er gebeurd?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk een beetje meer investeren in mezelf, denk ik.
0: En heb je dat dan,
1: gewoon in mezelf.
0: Heb je dat dan de afgelopen jaren te weinig gedaan? Of?
1: Ja, altijd anderen voortrekken en nou doe ik eens lekker mezelf.
0: En wat heb je dan gedaan dat je zegt van oké, nu ben ik echt gaan investeren in mezelf, in de persoonlijke ontwikkeling, in mijn muziek, in de carrière?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, gewoon doen waar ik zin in heb. Dat is het, ja. Ik denk nou ook andere muziek en alles gewoon een beetje veranderen. Wat ik eerst akkoord deed, dat wil ik nou niet doen.
0: Maar zeg je, het is aan de ene kant gewoon plezier maken, aan de andere kant ook wel gewoon heel serieus met het vak bezig zijn?
1: Ja, dat absoluut. Dat absoluut. Weet je, plezier dat is sowieso op nummer 1. Je moet er plezier in hebben. Als je geen plezier in je vak hebt, dan kan je er beter mee stoppen.
0: Ja.
1: Want dan duurt het heel lang. Ja, en serieus zijn sowieso in de dingen wat er moeten komen.
0: Nou kom jij zelf helemaal uit het puntje van Maastricht. Echt helemaal veel zuidelijker kan gewoon niet. En jij vertelde mij net, optreden in Maastricht, dat doe ik bijna nooit. Nee. In Limburg ook niet. Het is altijd ver rijden.
1: Ja, eigenlijk vanaf Eindhoven naar boven, dat staat erop. En Venlo naar boven toe. Die kanten, weet je, daar moet ik het van hebben. Vroeger zong ik ieder weekend in Maastricht en nu sta ik ieder weekend in het land.
0: En aan wat voor feesten moet ik dan denken? Waar ben jij vaak te vinden? Of wat is misschien wel het grootste dat je tot nu toe hebt mogen doen?
1: Ja, dat grote dat moet nog eraan komen. Ik heb wel heel veel leuke evenementen gehad. 4.000, 5.000 man. Maar nou in augustus er komt toch wel de grootste eraan voor 25 tot 30.000 man. Wat er zouden zijn.
0: Ja, dat moet je me toch even uitleggen. Het heeft te maken met Jan Smit.
1: Ja, dat klopt. Ja, Jan Smit heeft 7 en 8 augustus. Het die jubileumconcert. En dan mag ik erbij staan. Omdat ik mee heb gedaan in de strijd om een muziekfeest van een andere radiozender.
0: Ja.
1: En daar ben ik derde geworden.
0: En maar dat is tof. Dus jij bent daar derde geworden. Uiteindelijk heb je niet op dat grote evenement mogen zingen.
1: Nee.
0: Maar ik vind dit toch ook niet een hele verkeerde prijs.
1: Nee, ik ben daar heel blij mee.
0: Wat mag je daar gaan doen? Heb je al een beetje van tevoren bedacht wat je zou willen doen? En is er al verteld wat je mag gaan doen? Is er bijvoorbeeld al gerepeteerd?
1: Nee. Ik heb nog geen repetities gehad. Ik heb... even kijken. 1 nummertje mag ik daar doen. Zeg maar, dat is mijn eerste single wat ik... om mezelf gedaan heb. En die mag ik daar gaan doen. Ik hou van de handel.
0: Dat is wel echt heel tof. Betekent dat je dat ook echt allemaal laat registreren? Dat je mooie foto's laat maken?
1: Ja,
0: even
1: absoluut.
0: Goed voor de cv?
1: Absoluut. Het zijn 2 dagen. En 2 dagen, daar kan je heel wat fotootjes en filmpjes van maken.
0: Ja, precies. En vooral van genieten. Waar gaat dat concert plaatsvinden van Jan?
1: In Volendam. Ergens op een park. Hoe of wat, dat weet ik ook niet. Ik weet dat het Volendam is, maar ik ben er niet zo bekend.
0: Hey, en wat hoop je dat er gaat gebeuren? Zou dat zeg maar voor jou als zanger zijnde nog meer kunnen gaan bewerkstelligen? Nog groter, nog bekender?
1: Ja, absoluut. Ik denk qua bereik, waar de ene deur dicht gaat, dan gaan andere weer open. En ja, Jan kon ik verder nog niet. Maar die leer je dan ook weer kennen. En ja, misschien vindt hij je goed en zegt hij van jongen, kom erbij. Of je weet het niet. Hè?
0: Want wat is dan jouw muzikale droom? Waar moet ik een beetje aan denken?
1: Ja, wat is mijn muzikale droom? Ik heb er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan en nooit over nagedacht. Ik ben een jongen, ik leef van dag tot dag en ik zie wel wat schip strandt.
0: Nooit echt plannen gemaakt?
1: Nee. Ik denk dat ik wel eens moest gaan doen.
0: Maar ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het gaat nu toch ook gewoon goed. Er is een nieuwe single, die komt vrijdag uit.
1: Ja.
0: Dat liedje over de handel heeft het goed gedaan.
1: Ja, absoluut.
0: En dat is eigenlijk een beetje autobiografisch.
1: Ja, nou, de rest moet dan hopelijk goed meelopen.
0: Ja, precies. Ja. Het een moet het ander een beetje aantikken.
1: Ja.
0: Hey, maar die Ik hou van de handel, is niet heel toevallig dat je die hebt uitgebracht, toch?
1: Nee, ja, ik zit er volop in de handel. Niet de verkeerde handel, het is wel goede handel.
0: Ja, aan de goede kant.
1: Aan de goede kant.
0: Ja. En waar moet ik een beetje aan denken? En wat is zeg maar anno 2026 het best verkoopbare?
1: Ja, wij zitten zelf in het oude ijzer en metaalsoorten en in de auto's. Sloopauto's, nieuwere auto's,
0: ga
1: maar door.
0: En daar is dus altijd handel in?
1: Altijd. Iedereen heeft een auto nodig.
0: Zometeen de primeur van de nieuwe single, die heet Laat maar lekker waaien. Ook de singletrack van deze week komt eraan, staat op naam van Monique Smit. Na Mike Griek en Ik hou van de handel bij Unity NL.

0: deze week de single track. De belangrijkste plaat op de radio bij Unity NL. Op naam van Monique Smit. Niet naar huis. En Monique gaat zeker nog niet naar huis. Is namelijk net op vakantie. Oostenrijk en Italië, dat zijn de bestemmingen. En daarvoor, ik hou van de handel van Mike Griek. Liedje doet het ook goed, begreep ik, bij de optredens, hè?
1: Ja, absoluut. Ik hou van de handel. Ja, ik zing heel veel bij reizigers en handelaren. En die gaan er helemaal mee.
0: Ja, werkt dat al meteen dat ze denken van wacht even, hier herken ik mezelf in. Dit is leuk, dit zing ik lekker mee, dit is gewoon gezellig.
1: Ja, ze zingen hem wel. Op het begin is het even aftasten. En daarna komt hij nog een keer terug. En dan hoor je ze echt meezingen met ik hou van de handel.
0: En bij zo'n optreden, als jij een half uur geboekt bent, wat komt er dan nog meer voorbij? Wat zijn nou liedjes waarvan jij zegt, die zitten standaard, behalve dan mijn eigen platen, in het repertoire?
1: Ja, ik heb En dan komt ze binnen van Donnie van der Roest.
0: Ja.
1: Heel, heel lekker nummer. Die zingen de mensen allemaal mee. Maakt niet uit waar ik sta. Ik vraag me af waarom het nooit een hit geworden is. Want het is echt gewoon een topnummer.
0: Gek is dat, hè? Sommige platen.
1: Dat is echt niet normaal. Als sta ik in het noorden, als sta ik in het zuiden. Ze zingen hem overal mee. En dan is het nooit een hit geworden. Ja, ik vraag hem af.
0: Ja, dat zijn van die, noem het eventjes, verborgen pareltjes. Ja. Die eigenlijk iedereen kent. Ja. Maar toch ook iedereen weer niet kent of zo.
1: Ja. Het is heel raar. Je kent er geen pijl op drukken. Dus,
0: Nog twee nachtjes slapen en dan is het tijd voor de nieuwe single die uit gaat komen. Komende vrijdag is het 24 juli. Laat maar lekker waaien. Dat is de titel. Is dat bij jou een spannende week? Dat je denkt van oké, er gaat weer een nieuwe plaat uitkomen. Wat gaat hij doen? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, ik ben altijd heel nuchter in zo'n dingen. Ik denk, we gaan het zien, hè. Dus, maar hij wordt al overal gaat goed rond bij de mensen. Dus zeg maar, ze bellen me op. En wanneer komt die? Ze zijn wel nieuwsgierig. Dus daar ben ik wel blij om.
0: En hoe is dan dit liedje op jouw pad terecht gekomen? Wie heeft hem bijvoorbeeld geschreven? En in welke studio heb je hem opgenomen?
1: Ik ben bij een vriend van mij. Die komt uit Venlo. En daar was ik een beetje mee aan het praten. En hij zegt, ja, ik ken Mike Petersen, ken ik goed. En die ken ik goed. En die ken ik goed. En ik ken Bram Koning, ken ik goed. Ja, Bram Koning. Ik ken Bram zelf ook goed. Ik heb vaak bij Jantjes verjaardag in Amsterdam heb ik gezongen.
0: Ja.
1: En heb ik toen meegedaan met die talentenjacht. En toen was Bram in de jury. En die kwam toen naar me toe na afloop. Hij zegt, ik zie wel wat met dat stemmetje van jou. Zegt hij, moet je eens een keer even bellen. Ja, ik zeg, dat komt wel. En wat ik zeg, ik ben vrij nuchter daarin. En op een gegeven moment die vriend van mij uit Venlo. Die zegt, ik ga Bram bellen, zegt hij, voor jou. Ik sponsor jou die. Ja, sponsors. Dat hoeven allemaal niet. Ik heb zelf ook centjes aan de kant liggen. Ik zit dat
0: jij dacht, ik zie het allemaal wel.
1: Ja. Hij zegt, ja, maar ik betaal wel €250. Ik zeg, €250?
0: Is een soort fooitje?
1: Ik zeg, dat is het er lang niet meer.
0: Nee.
1: Ik zeg, maar bel Bram op. Ik zeg, dan hoor je de prijs en dan komt er wel goed.
0: Ja, precies.
1: Dus op een gegeven moment, Bram zei zijn prijs. En hij sloeg achterover. Hij zegt, nou, maar dat ga ik niet betalen. Ik zeg, maar dat hoef ik niet. Ik zeg, ik heb jou niet gevraagd voor dat te doen.
0: Maar dacht jij niet bij jezelf, oké, als je aan zegt, moet je ook B doen?
1: Nee. Ja, weet je, Kijk, ik weet wel dat hij genoeg heeft, maar ik ga hem niet ertoe dwingen.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: En toen heb ik gezegd, weet je wel, doe wat je wilt geven, ben ik wel blij om. En ja, de rest doe ik zelf. En toen ben ik bij Bram langs geweest en hebben een beetje gekeken wat we konden doen. En toen hebben we dit ervan gemaakt.
0: Laat maar lekker waaien. Ja. Heeft het een bepaalde betekenis of zeg je, eigenlijk kan het voor alles en iedereen zijn?
1: Ja, ik heb Bram, had ik van tevoren, sprang hem dan op de talentjacht. En daarna heb ik hem nooit meer gesproken. En toen is hij hieraan begonnen. En ja, het lijkt wel of hij op mijn lijf geschreven staat.
0: Ja, toen dachten jullie, dan is dit meteen goed.
1: Dat is hem.
0: We gaan de plaat draaien. Vanaf overmorgen overal te streamen en te downloaden. Laat maar lekker waaien. Het is de primeur van de uit Limburg afkomstige Mike Griek. En die hoor je nu tijdens de middagshow van Unity NL. Laat maar lekker waaien.

0: De middagshow van Unity NL. Waarom dans je niet met mij, Wesley Klein? En daarvoor de primeur van de nieuwste van Mike Griek. Die heet Laat maar lekker waaien. En aankomende vrijdag dan gaat hij officieel uitkomen. Altijd lastig om te zeggen, maar wat verwacht jij of wat hoop jij dat het liedje gaat doen?
1: Ja, ik hoop dat die lekker in de top mee kan draaien.
0: Gewoon goede plaat voor op de bühne en een lekker liedje voor op de radio.
1: Ja, dat ook nog eens, ja.
0: Hey, nou zitten we midden in de zomer. Ik begreep dat jij een paar weken geleden of een week geleden naar Disney bent geweest.
1: Vorige week, ja.
0: Staat er nog meer op het programma qua vakanties?
1: Ik ga in september, ja. Even kijken, 30 augustus tot 6 september ga ik nog lekker naar Turkije toe.
0: Lekker. Ja. En dan gewoon even helemaal niks.
1: Helemaal
0: resort
1: niks.
0: En
1: helemaal niks.
0: Uitslapen.
1: Laat
0: een beetje
1: de laptop
0: zwemmen.
1: Thuis.
0: Echt gewoon genieten.
1: Ja, ja. Ik heb vorig jaar ben ik op vakantie geweest ook naar Turkije. En toen had ik de laptop mee. En dan zat ik s'morgens vroeg om 8 uur zat ik bij het zwembad met mijn laptop. Hier zat ik facturen te maken. Het is wel een fijn kantoor, moet ik zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Met een bakeltje.
0: Lekker onder een palmboompje.
1: Ja, met een bakeltje beginnen. En dan mijn factuurtjes maken. En dan, maar dit jaar ga ik dat niet doen. Laat
0: gewoon
1: de laptop thuis en ik ga gewoon vakantie vieren.
0: De boel laten.
1: Ja.
0: Hey, en vanavond zo meteen terug naar het zuiden?
1: Ja, lekker naar huis. Even eten. Ik heb de kinderen thuis. En dan gaan we lekker een filmpje kijken, denk ik.
0: En dan op naar komende vrijdag. Uiteindelijk het grote concert in Volendam van Jan Smit. Zijn jubileumshow.
1: Ja, die is 7 en 8 augustus, ja.
0: Spannend.
1: Ja, ja, heel spannend.
0: Maar ga ervan genieten, want voordat je het weet is het voorbij.
1: Is het voorbij, ja.
0: Hey, voor meer informatie, Mike, waar ben je allemaal te vinden?
1: Ik ben op Facebook, op Instagram. Ja, vraag me naar mijn nummer of stuur me een DM'tje en dan komt het helemaal goed.
0: Gewoon Mike Griek in toetsen en dan komt het allemaal goed.
1: Yes.
0: Ik wens jou een goede reis.
1: Ja, dankjewel. Je hebt het nodig.
0: Succes met alles dat er aan gaat komen.
1: Dankjewel.
0: En ik ga er nog eentje van je draaien. Dit is Stapelgek bij Unity NL. Hey,

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, hartebreker en stapelgek van Mike Griek. Die hoorde je bij Unity NL. Nou, Mike in de auto richting Limburg en op dit moment in de studio aangeschoven. Dat is trouwens lang geleden. Frank van Etten, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, dat is wel even een stukje terug.
1: De man die altijd druk is, de man die tegenwoordig grote concerten geeft. En het grootste concert wat er nog aan moet gaan komen, dat staat inmiddels in de planning.
2: Ja, ik krijg heel veel reacties van mensen van... Frank, Gelderdom, jij durft. Nou ja, ik zeg altijd, als je niet schiet, weet je ook niet of je scoort.
1: En, zeg je, het is voor mij altijd een soort van sprong in het diepe... ook de eerste keer dat ik AFAS Live ging doen?
2: Jazeker, AFAS Live. Toen, ik weet nog dat de productie zei... ach, die jongen, ik heb nog geen buurthuis vol. En uiteindelijk hebben we 3 keer de AFAS gevuld. En ik weet wat er gebeurde met de ticket sales... en hoeveel mensen er nog wilden komen... waardoor wij natuurlijk ook vanuit dat inzicht een nieuw concert aankondigen.
1: Ja, heb je dan nooit gedacht van ik ga de AFAS achter mij laten... en ik ga gewoon de Ziggo Dome proberen?
2: Ja, ik maakte een keuze. Dit keer gaan we het Ziggo Dome doen of Gelderdome. En toen dacht ik, ik kies gewoon voor het Gelderdome.
1: Ja, meteen een soort van voor de Champions League.
2: Ja, nou ja, daar ben ik wel van. En ja, ik geloof erin, maar ik zie ook wat er gebeurt nu al. Dus ik ben er niet bang voor.
1: Gaat eigenlijk allemaal hartstikke lekker.
2: Het gaat eigenlijk muzikaal gezien heel goed.
1: Hey, laten we het eventjes hebben over dat grote concert dat is aangekondigd. Wanneer gaat dat gebeuren en wat kan en mag je daar inmiddels al over vertellen, Frank?
2: Nou ja, het concert is 27/2/27. Nou, het Gelderdome, dat is natuurlijk een prachtig iets om daar te mogen staan. Niet iedereen kan het Gelderdome ook... Nou ja, bemachtigen om daar te mogen zingen.
1: Klopt.
2: Dat is ons gelukt, ik en mijn team. We krijgen normale, leuke artiesten... maar we krijgen ook internationale artiesten die komen.
1: Wauw.
2: Eén daarvan, daar ga ik een duet mee doen. En dat is wel echt een juweeltje. Die heeft 3,2 miljoen streams per maand op luisteraars per maand op Spotify.
1: Ja.
2: En ik mag alleen zijn naam nog niet noemen... want we komen er binnenkort mee naar buiten.
1: Ja, ga je dat wel officieel bekendmaken dan? Ja. Zeg maar binnen nu in een paar weken of maanden?
2: Ja, ik hoop eigenlijk binnen nu in 2 weken... want dat duurt mij te lang. Ik had het al lang willen aankondigen... want ik ben natuurlijk hartstikke enthousiast. En helemaal dat hij... het is een man, dat die man met mijn duet gaat opnemen. Eén en twee, die gaan we ook live doen. Dus... ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ik heb een vermoeden. Ik ga niks zeggen. Ik ga het je zo meteen vragen. En dan wil ik alleen jouw gezicht zien om te kijken of ik het een beetje bij het goede eind heb.
2: Oké, dan mijn pokerface.
1: Hey, maar het is trouwens ook zo dat als jij daar staat... dan krijg je toch zo'n felbegeerde tegel voor de deur.
2: Nou ja, dat klopt. Dan moeten we wel de tent vullen natuurlijk. Maar daar gaan we voor.
1: Ja, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Daarnaast, heel veel liedjes heb je uitgebracht in de afgelopen tijd. Je bent heel veel aan het schrijven voor jezelf en voor anderen.
2: Ja.
1: En dan vraag ik me altijd weer af bij jou, Frank. Al die inspiratie, waar komt het vandaan?
2: Nou ja, zoals jij het denk ik ook ziet. Frank van Etten maakt een hoop mee. Heb een hoop meegemaakt de afgelopen jaar. Leuke dingen, minder leuke dingen. En ja, blijkbaar zijn er ook dingen in mijn leven gebeurd... waardoor je altijd weer nieuwe inspiratie opdoet. En dan ga je over schrijven. En dat is zowel verdrietige periodes... als periodes waar heel veel geluk en gelukshormonen is. Ja, dus we schrijven over het leven. En ja, dat is ook wie ik ben.
1: Het komt jou echt gewoon op je pad. En dan denk je, dan gaan we dat gewoon doen. Aan de andere kant, ja, je begint er nu zelf over. Er wordt veel over je geschreven. Er wordt veel gezegd. Ja. Wat doet dat met jou? Want ik kan me ook voorstellen... als je dan weer zo'n raar bericht ziet staan... en je moet dan weer optreden, dat je dan bij jezelf denkt... ja, gaan we weer. En toch sta je met die lach en vol overtuigen op dat podium.
2: Ja, het leuke is ook dat iedereen het waarschijnlijk leest vandaag de dag. Want welkom in social media land. Maar ik moet je zeggen, het maakt mij niet zoveel uit wat een ander over mij denkt inmiddels. Ik heb natuurlijk wel periodes gehad dat me dat raakte. Alleen ik ben inmiddels zo ver gevorderd met mijn denkpatronen. Ik heb ook een coaching. En ja, weet je, het is zoals het is. Praat maar over mij. Het zegt namelijk niks over wie ik echt ben als mens. Wat je leest is niet wat ik ben.
1: En het positieve is, als er over je gepraat wordt... dan hebben mensen het wel over je.
2: Ik weet nog dat een kleine 3 maanden geleden... zijn collega zanger tegen mij. Hij zegt, je weet wanneer het echt goed met je gaat. Ik zeg, nou... Hij zegt, nou, ja, het begint met roddels en daarna gaan ze je haten. En dan krijg je dus echt het echte grote succes.
1: Ja.
2: Dus ja, ik maak er maar een grapje van. Maar het is wat het is. En ik ben heel dankbaar dat ik dit vak mag uitoefenen. En dat is denk ik belangrijk.
1: Afgelopen vrijdag is jouw nieuwste uitgekomen. Gaan we het zo meteen over hebben. En dit is eigenlijk wel een grappig bruggetje. Past ook eigenlijk prima, denk ik, bij degene wie jij bent, Frank. Niet bang voor de duivel?
2: Nou ja, ik heb ook zeker mijn angsten. Alleen dit liedje, dat gaat wel ergens over. En dat vond ik heel leuk om te schrijven. En ja, niet bang voor de duivel. Nou ja, ik ben met God. Dus ik geloof in de Heer. Ja, en de duivel hoort daar niet in thuis.
1: Kunnen eigenlijk zeggen, autobiografisch. Frank van Etten bij Unity NL. Dit is Niet bang voor de duivel.
0: Ik maak me niet druk. Als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Wesley Bronkhorst en ik drink rosé en niet bang voor de duivel van Frank van Etten. Die hoorde je tijdens de middagshow van Unity NL. Ja Frank, vorige week de geboorte van een nieuw liedje. Ik denk liedje nummer 4 of 5 hè, voor dit jaar.
1: Nou, dat zou best kunnen, ja. Ja, ik ben wel, ik geef een beetje gas en ik doe dat op mijn manier. En ik zei net ook even buiten de uitzending om, het ene liedje wordt opgepakt en het andere liedje niet. Maar ik vind dat ook niet erg. Ik maak gewoon muziek. En wat gedraaid wordt, wordt gedraaid. En als een radiostation denkt, ja, het is even te veel. Nou ja, dan op naar de volgende.
0: Ja, want hoeveel liedjes heb jij dan voor jezelf op de plank liggen? En wanneer besluit je, oké, dit is een liedje voor mezelf. En deze kan ik geven aan een andere artiest die jij bijvoorbeeld begeleidt. En dan praat ik over een Reed Benjamin uit Leiden of een Dean Saunders.
1: Ja, nou ik moet je zeggen, ik schrijf als ik voor mezelf bezig ben. En dan heb ik de pet op voor mezelf. En als ik voor Ray schrijf of voor een Dean, dan ben ik echt voor hun bezig. En daar zitten ze vaak bij als ik het liedje maak. Dus... er zijn nooit van die momenten dat ik denk, oh, ik heb nou zo'n goed liedje voor Regen gemaakt, die neem ik zelf maar op. Die vlieger gaat niet op.
0: Nee, oké, dus aan de ene kant is dat best wel grappig, dat je dus echt kan zeggen, nu ga ik voor mezelf zitten.
1: Ja.
0: En hoe snel heb je dan een liedje? Want ik hoor heel vaak, binnen een half uur staat er gewoon van A tot Z een tekst op
1: ja,
0: papier.
1: Ja, een half uur is nog lang trouwens.
0: Nee joh.
1: Ja, ik schrijf heel snel. Ja,
0: heb je wel eens een record gehad voor jezelf? Dat je dacht,
1: nou ja,
0: dit staat er...
1: Huisje op Wielen is gewoon 50 miljoen keer gestreamd.
0: Ja.
1: Zijn toch on-Hollandse cijfers, vind ik. En dat liedje, dat schreef ik in 5 minuten.
0: En heeft dan Huisje op Wielen inmiddels Leven als een Zigeuner gepasseerd? Of staat dat een beetje op een gelijke voet?
1: Nou, ik denk dat Huisje op Wielen wel de revue is gepasseerd met Leven als Zigeuner. Maar met Leven als Zigeuner verkochten we 40.000 albums met een free record shop. Dus een hele andere tijd.
0: Ja. Het is eigenlijk ook wel jammer dat dat niet meer is.
1: Nee, en Leven als Zigeuner is nu wel goud en is voor mij nu bijna platina. Dus ook in deze tijd loopt dat gewoon nog door.
0: Maar moet je als artiest zijnde een aantal van dit soort liedjes hebben in je repertoire om ook bekendheid te genereren en om toch ook wel gewoon bij de optredens ja, een soort erkenning te hebben?
1: Nou ja, kijk, ik ben nooit begonnen.

0: als zanger om bekend te worden. Ik wilde zingen. Maar als je dan scoort, ja, dan word je bekend.
1: Ja.
0: En daarmee vul je gewoon je agenda. En daarmee kom je steeds hoger in de rang. Dus ja, het is denk ik, als je echt wat wil bereiken, is het belangrijk dat je toch scoort.
1: Dus dat is en gaat gewoon nog steeds hartstikke lekker. Ja. Toch een opvolger van Huisje op Wielen, is die er? Ben je daarnaar op zoek? Of zeg je, als die komt, dan valt die vanzelf?
0: Nee, ik ben helemaal niet. Ik denk ook niet zo, eigenlijk niet echt in opvolgers. Ik ben gewoon bezig met muziek maken, passie, delen met mensen. En dat zo groot en breed mogelijk zien te doen. Hoe meer mensen, hoe meer ziel, hoe meer vreugde. En dus er liggen echt nog een paar klappers klaar.
1: Dus er gaat nog heel veel aankomen.
0: Ja, dit is een van de liedjes die op mijn nieuwe album staat. Een spiksplinter nieuwe album. Het wordt echt gek.
1: Ja, wanneer gaat die uitkomen?
0: Nou, dat is een goede vraag. Want we hebben de 27e dan het concert in het Gelderdoom. En ik ben nog een beetje aan het kijken wanneer ga ik het album uitbrengen. Dus dat zit nog een beetje in de pen.
1: Want het zou ook wel lekker zijn als dat album, ik noem even wat, eind november, vlak voor de feestdagen uitkomt. En dat de mensen die dan bij dat concert zijn, en je gaat er een aantal liedjes van doen, dat ze het al kennen.
0: Dat zou misschien wel eens een heel goed idee van je kunnen zijn. Dus ik denk dat ergens in november dat het wel gaat gebeuren.
1: En gaat dat dan een beetje een balladalbum worden? Of gaan we echt wel de uptempo feestkant van Frank van Etten zien?
0: Nou, ik moet je zeggen, ik zit zelf in een coaching traject, waardoor je heel bewust wordt en bepaalde dingen kan verwerken. Ik heb een nare jeugd gehad. En als je niet uitkijkt, neem je heel veel dingen je leven lang mee. Daar ben ik mee aan het werk. En dit album heb ik wel geschreven in allerlei periodes van mijn leven. Maar het is wel een album waar ik echt, ja, weer echt Frank ben. En dat is dit liedje eigenlijk opvolgend weer voor het album. En dat hoor je eigenlijk, denk ik ook. Het is weer een beetje Frank van Etten sound.
1: Ik hoor je zeggen dat ik weer echt Frank ben. Ben je dat een tijd niet geweest? Nee. Of ben je jezelf een soort van kwijtgeraakt?
0: Ja, zeker kwijtgeraakt. Zeker als je heel erg verliefd op iemand raakt, dan doe je alles in volle overgave. En als je Frank heet, dan ga je van 0 naar 100.
1: Mm-hmm.
0: En middenweg is er niet.
1: Ja.
0: Alles of niks. En ik heb, ja, op mijn manier altijd mijn best willen doen voor de partner waarmee ik leefde. En uiteindelijk stopt dat. En toen dat stopte, ben ik een traject ingegaan voor mezelf. Dat ik dacht, ja, ik ga gewoon echt, ik moet hier doorheen. Maar hoe moet ik hier alleen doorheen? En ik ben bang alleen. En ik had allerlei dingen die ik niet herkende. En nu zit ik al een langere tijd in dat traject van die coaching. En kijk ik terug en denk ik, oh mijn god, Frank, wat, waarom heb je dit zo gedaan? En waarom ben je zo lang meegegaan in bepaalde dingen in je huwelijk? En kijk, iets stopt niet voor niks. En ik gun Melanie het allerbeste in haar leven. En we zullen ooit wel weer on speaking terms komen. Dat is nu, lukt dat niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik dit traject ben gestart. En dat ik daardoor heel erg bewust ben geworden met mijn eigen ik.
1: Dus eigenlijk nu gewoon heel positief denken. Dansen door het leven slaat ook gewoon weer op jou.
0: Ongelooflijk. Ik schreef dit liedje dus een half jaar hiervoor. En als je hem dus nu, als ik hem nu dus hoor, dan alsof ik het een vooruitziende blik heb gehad.
1: Ja, gewoon alsof die over jou gaat, glimlachend, dansend door het leven. Ja. Een en al positiviteit.
0: Zeker.
1: Overal te streamen en overal te downloaden. De nieuwste van Frank van Etten. Dit is Dansen door het leven.

0: vandaan?
1: Robert van Hemert, een dikke hit uit de Unity NL Top 25. Zandloopster en daarvoor de nieuwste van Frank van Etten. Hoeveel liedjes gaan er nog aankomen, denk jij, dit jaar, Frank? Echt die je uit gaat brengen voordat het album gaat verschijnen?
2: Ik denk nog 2. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, nog 2.
1: Eigen platen, solo liedjes of zeg je nee, dan gaan we de duetkant op?
2: Ik denk dat het eigen platen worden. Ja.
1: En dan sta jij, als we het dan over duetten hebben... je hebt er eentje gedaan tijdens jouw concert met Ray Benjamin uit Leiden. Nou, ja. Ray die gaat zijn eigen concert geven op 31 oktober. Ook daar sta jij bij.
2: Oh, natuurlijk. En ik heb trouwens over duet gesproken. Ik kom ook nog met een plaat uit samen met Ray Benjamin. Het is Ray Benjamin's single, maar die is wel echt heel leuk.
1: Oké, jij staat er als samenwerkende artiest op.
2: Ja, dus die gaat ook nog komen.
1: En dus dat concert, 31 oktober.
2: En het concert van Ray, waar ik ook sta. En dat is superleuk. Ray is een superlieve jongen. Werkt keihard aan zijn carrière. En ik gun hem echt een hele dikke hit. Dus dat gaat nog een keer gebeuren.
1: Hoe trots ben jij op hem?
2: Ja, alsof het mijn kind is. Ik werk al heel lang met hem. En Ray is niet de allermakkelijkste. We botsen wel eens samen.
1: Oh jee. En, maar dat moet je hebben, hè? Als het alleen maar te goed gaat, is
2: dat
1: ook
2: klopt,
1: niet goed.
2: Dat klopt. Maar Ray is wel een fantastische goede zanger. En een hele lief mens. En... ja, ik werk met liefde voor hem om te zorgen dat zijn carrière omhoog komt. En stap voor stap lukt het gewoon en bereiken we steeds meer. Maar hij werkt daar zelf ook keihard aan mee. Dus, en soms moet ik hem even sturen. Dan moet ik even zeggen, Ray, dat is misschien weer niet slim. En dan zeg ik, ja, maar Frank, waarom dan niet? En zo gaan we elke maand gewoon door.
1: Ja, gewoon, weet je, gaat het eindelijk goed komen. En zoals je net zelf al zei, er komt een keer een moment. Dan herkent heel het land hem.
2: Nou, dat weet ik zeker. Ja, ik geloof daarin.
1: Gaat
2: dat geloof
1: goed
2: ik
1: komen.
2: In seconde 1 en daar hou ik me vast.
1: Hey, het is zomer. Althans, als je naar buiten kijkt, is dat niet echt vandaag zo. Maar goed, we zitten wel midden in de zomer.
2: Ja.
1: Wat gaat er allemaal gebeuren nog de komende maanden? Heb je nog vakantie voor jezelf ingepland bijvoorbeeld?
2: Ik heb vakantie, maar ik woon aan het water in Vinkeveen. Ik heb een lekker bootje, dus we genieten gewoon lekker van het weer. En ik blijf zelf thuis. En ik ga even door bepaalde dingen heen in mijn leven. En dan moet je gewoon even rust pakken en genieten van de kleine dingen.
1: En de komende week, volle agenda?
2: Dat is echt bizar, maar mijn agenda is rammetje vol.
1: Dus eigenlijk op een paar dingetjes na een meer dan tevreden man tegenover mij in de studio.
2: Nee, ik ben sowieso heel gelukkig en tevreden. En vooral met alles wat ik mag doen. Ja.
1: Voor meer informatie, bijvoorbeeld de kaartverkoop voor 27 februari. En meer over jouzelf, waar ben je te vinden en het meest actief op?
2: Facebook.nl en mijn Insta-stories en Facebook. Ja, tegenwoordig social media is toch wel de grootste...
1: belangrijkste.
2: Grootste voordeur waar je binnen kan komen.
1: Het moet er zijn.
2: Ja.
1: Frank, ik vond het top om even bijgebabbeld te hebben.
2: Wederzijds.
1: Ik wens jou een hele fijne avond. Goede reis naar Vinkeveen.
2: Dankjewel.
1: En tot de volgende.
2: Doe ze er goed in Den Haag.
1: Ik ga dat doen. Als ik straks weer naar huis ga.
2: Ja.
1: Frank van

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is nog maar weinig aan de hand op de weg in onze regio. Een korte file nog op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Den Hoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ja, en aan de rand van onze regio op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat namelijk een auto in brand. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bill.
1: Oké dan.
2: Unit Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
3: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
2: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Door Al Denkens met het NOS Journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van mijn vrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Unity NL on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met netkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en...

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal